0: Dat is nou je toren, je zit hem staan en wie dat dan niet.
1: Dat is heel careful.
2: Urban FM 103.5.